0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht.
1: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden.
2: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

als we zwijgen, hebben we aan één enkele blik al genoeg. En als we praten,

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rosso Radio.

0: Ik zei toch dat hij pas?
1: Ja, ja, dag.
2: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

gezegd, ik zit daar niet alleen, maar leuk met Mariette. Maar dat maakt je niet blijer, want dat vind je juist zo'n slecht.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa €10. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.

ik jullie voorstellen. Jan van Eert!

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Artsen van het Radboud UMC hebben een operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris na vulvakanker kan worden gereconstrueerd. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% na 3 tot 6 maanden weer een orgasme krijgen. De ingreep duurt 15 minuten extra en gebeurt gelijktijdig met het verwijderen van de tumor. 8 andere Nederlandse ziekenhuizen nemen de methode nu over. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Longarts Wanda de Kanter stelt dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Volgens de FBI hackten Shiny Hunters ruim 140 organisaties en in de $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

wankele stappen op de trap. Zijn zware diepe hijgen op de gang. Ze ruikt zijn dronken adem, ze is bang. Ze huivert, ze schaamt zich zo.

ze vrolijk weer naar school. Ze weet dat zelfs de juf haar niet gelooft. Die krassen in haar nek zijn van de kat. Diep in haar kraag verbergt ze de ontering

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: hele goede morgen bij weer een nieuwe aflevering van Kate met Ralf op Rozo Radio. Ja, en na twee uitzendingen afwezigheid, eigenlijk een paar weken afwezigheid, is hij er weer bij. Nou, Ralf, ik ben heel blij mee.
1: Ik wil hem al voorstellen. Ik denk, wie zit hier nou te binnen, joh? Ja, inderdaad.
0: Vijf weken ben ik weg geweest.
1: Ja.
0: En nu zitten we er weer met z'n drieën.
1: Nou,
0: fris
1: gezellig.
0: En fruitig.
1: Ja, en, helemaal weer compleet.
0: Nou, laten we voor het formele nog even onze naam noemen.
1: Nou ja, natuurlijk Katie.
2: Isa.
0: Ja, moeten we dat eigenlijk elke keer blijven doen, Katie? Zullen we gewoon een keer skippen?
1: Toch? We zullen gewoon een keer skippen.
0: Gewoon eens kijken of er dan reacties komen van wie zijn jullie eigenlijk. En wil je even voorstellen.
1: Ja,
0: nou, maar gewoon de laatste keer nu. Ralf, Katie en Isa. En nu moet het gewoon bekend zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja. Hey, hoe was je vakantie, Ralf?
0: Mijn vakantie was geweldig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een speciale reis, hè? Want het ligt niet zo voor de hand, toch?
0: Reis. Nee, bijzondere bestemming. We zijn eerst naar Noord-Denemarken gereden. Daar op de boot gestapt met ons autootje. Naar de Faroe-eilanden gevaren.
1: Met de Peugeot.
0: Met de Peugeot. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik moet zeggen, gezien al het andere wagenpark wat er om me heen stond, best wel een bijzondere keuze.
1: Ja, waren er veel SUV's?
0: Ja, niet normaal. Nou, maar er stonden ook echt vrachtwagens bij, dat is niet overdreven, dat ik dacht van hier kun je Parijs-Dakar mee beginnen.
1: Ja, serieus.
0: Dus mensen met scheppen erop en jerrycans en rijplaten en weet ik al. Ik denk, nou wat ga je doen joh?
1: Echt hè?
0: Wat ga je doen? Nou, wij met ons 107 helemaal volgestouwd, dus mensen kregen wel leuke reacties zo van... Oké, ga hiermee naar IJsland? Ja, tuurlijk. Geen probleem.
1: En het was ook geen probleem, hè?
0: Geen probleem.
1: Nee,
0: om 4000 kilometer.
1: Hij heeft het gewoon volgehouden.
0: Geen probleem. En dus naar de Faroe-eilanden geweest. Horen bij het Koninkrijk. Denemarken liggen boven Schotland. Mm-hmm. Heel bijzonder. Het zijn eigenlijk allemaal losse eilanden.
1: Ja.
0: Verbonden met ferry. En sommige met een tunnel door de zeebodem. Met rotondes erin. Ja, je weet niet wat je ziet.
1: Bizar,
0: hè? Dat is echt heel gaaf om te zien. En toen door naar IJsland.
1: Ja.
0: Ja, en IJsland, dat is die natuur.
1: Ja, niet even.
0: Dat is bizar. Ik zei net al, toen we even een voorbespreking hadden, de steden. Ook Reykjavik viel ons een beetje tegen.
1: Ja.
0: Niet echt de moeite waard. Maar de natuur in IJsland maakt alles goed. Ja, je weet niet wat je ziet. Gletsjers, vulkanen.
1: Ja, ik zag het inderdaad op de foto's van jou. Die grote brokken ijs.
0: Ja,
1: en,
0: dus het was heel...
1: Zeehondjes gezien, zei je net.
0: Zeehondjes gezien.
1: Ja, leuk. Ja, ja.
0: Dus het was heel, heel tof.
1: Nou, het zit er weer op.
0: Ja, en dan ben ik er weer.
1: Ja, mag je weer meedoen.
0: En we hadden natuurlijk wel geluisterd naar jullie twee mooie uitzendingen.
1: Ja, we hebben er twee gedaan.
0: Dus we hebben
1: gedaan,
0: alles meegekregen.
1: Samen. En de rest ook vrijgenomen, want er viel ook natuurlijk in onze vakantie. Dus, dus wij gaan nu weer op 1 oktober.
0: Hè? 1 oktober,
1: hoe mooi is het oktober alweer.
0: Ja. Ja. Snel, hè?
1: Ja, heel snel.
0: Jongen, jongen.
1: Heel snel.
0: Ja.
1: Ja. Nou, en ik vroeg van de week aan jou van... God, weet jij dan een thema, hè? En jij had zoiets van... We beduren lekker verder op de hemellichamen.
0: De hemellichamen-serie.
1: Welke hebben we nou weer gehad dan?
0: Want de zon, de maan.
1: Oh, ja.
0: Nou, wat...
1: En toen kwam jij van... Nou, dan gaan we nu de sterren doen.
0: De sterren.
1: Ja. En als titel inderdaad de sterren van de hemel zingen. Want ja, dat is dan weer een gezegde, toch?
0: Ja. Interessant en mooi, hè, sterren.
1: Sterren.
0: Ik vind dat zo fascinerend.
1: Ja, ja, ja.
0: Zeker als je op een plek komt. Helaas Nederland niet meer de laatste tijd, omdat het te veel lichtvervuiling is.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je op een beetje afgelegen plek komt en je kijkt naar boven, wat voel je dan, hè?
1: Ja.
0: Dan voel je onderdeel van iets. Heel nietig of zo. Het is bizar.
1: Weet jij dat je ongeveer, als jij zo op een hele donkere plek bent en je kijkt naar boven, weet je dan maximaal hoeveel sterren dat je daar ongeveer kunt zien?
0: In Nederland?
1: Ja, dus je gaat vanavond, het is hartstikke donker. Je gaat op een plek en dan kun je maar een maximaal aantal zien, hè, met je blote ogen.
0: Ja.
1: Ongeveer. Heb je dan een idee hoeveel?
0: Zo.
1: Ik kwam het tegen, dus ik denk ik schrijf het op.
0: Ik kan de plank helemaal misslaan. 2000?
1: Nou, wat zit je goed?
0: Serieus?
1: 2500.
0: Oké. Okay.
1: Nou, heel goed. Ja, knap. Maar dat was even...
0: Van de...
1: Ach,
0: honderden miljoenen die ervoor
1: zeker,
0: gaan zijn. Ja, daar kun je
1: zeker,
0: niks meer voorstellen.
1: Zeker,
0: kun je niks meer voorstellen. Dat gaat ons verstand te boven.
1: Ja, inderdaad. Nou, waar gaan we dan mee beginnen? Mijn guilty pleasure is natuurlijk het Eurovisie Songfestival. En daar kwam deze vandaan. Hè? Mouth en McNeil. Willem Duin en Sjouke van het Spijker. We waren dat. Die hebben meegedaan met het Eurovisie Songfestival in 1974. Ze verloren daar natuurlijk, want ABBA die won met
0: ja,
1: Waterloo.
0: Dat was, ze werden derde. Kansloze dus missie.
1: Ja, zeker. En derde, dus best nog goed gedaan. Ze hebben het daar wel in het Engels hebben ze het gezongen. In het Nederlands is het een hele grote hit geworden. En er is ook een Duitse en de Franse versie van.
0: Ook door dit duo?
1: Dat weet ik niet. Geen idee. Ik wist ook helemaal niet dat er andere versies van waren. Ik denk het niet. Toch zal niet er hun zijn, toch? Ein Goldner Stern in het Duits en L'amour au pas.
0: Zo.
1: Mayonaise, trots maar.
0: Ja, jullie hebben vorige week ook even over jouw Franse.
1: De Franse versie, dus ik denk niet dat het door hun gezongen is, maar dan kunnen we nog wel even een keertje nakijken. Dus,
0: Willem Duin is niet meer onder ons, weet ik. Maar Maggie McNeil...
1: Volgens mij wel, toch?
0: Willem Duin is al voor mij al een aantal jaren overleden.
1: Ja? Ja,
0: toch? Ja. Maar Sjoukje?
1: Zoeken we op.
0: Geen idee. Gewoon nee. Eventjes...
1: Dus dat was de aftrap met de sterren.
0: De sterren.
1: Ik zie een ster. Ja.
0: Nou, ik zei net tegen jou van... Nou, ik vond het nog best wel lastig om liedjes te vinden over sterren... die niet over sterren als zijnde artiesten... Ja. maar echt over het hemellichaam gaan. Maar eentje die bij mij al heel snel op de lijst stond... was Coldplay met A Sky Full of Stars natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat een van... Ik ben geen Coldplay-liefhebber en ook geen Coldplay-kenner... maar dat dat toch een van de grootste hits...
1: Zeker
0: van
1: weten.
0: Coldplay,
1: dat denk ik wel. Ja, dat is een groot zit. Ja.
0: Maar ja, zoals elke week staat mijn begeleidende tekst altijd een schril contrast met jouw mooie verhalen. Dus deze week is dat niet anders.
1: Ja, maar jij vertelt altijd wel veel. Dus,
0: nou. Wat ik niet wist, misschien jullie wel, is dat Avicii, Tim Bergling, een grote rol bij dit nummer gespeeld heeft. Als schrijver en als producer.
1: Ja, wist ik. Ja.
0: Dat had ik geen idee van.
1: Oké, klopt.
0: Tim Bergling, ja. Fantastische nummers gemaakt.
1: Ja, zo jammer. Hoe het afgelopen is, ABBA. Ja.
0: Jullie hebben denk ik ook wel die Netflix documentaire over hem gezien. Ah, zo triest joh.
1: Ja,
0: zo'n talent, zo
1: jammer.
0: Mooi.
1: Ja, heel jammer.
0: Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: Stars van Elton John en Leon Rimes is in 1999 geschreven voor de musical Aida.
1: Ah, ja, ik kende dit nummer helemaal niet. Nieuw voor mij.
0: Ik had ook helemaal niet het idee dat inderdaad met de musical te maken had. Leon was destijds 16 jaar oud pas.
1: Ja? Dit was nog voor Can't Fight the Moonlight.
0: Dat denk
1: van
0: ik.
1: Van Coyote Ugly.
0: Want ze was al wel toen bekend van How Do I Live? En Blue. Maar zo, dat is daarvoor, denk ik.
1: Was nog zo jong?
0: Ja, blijkbaar was toen 16 jaar. Ja, dus, okay.
1: Nou, dan zingt ze een behoorlijk partijtje weg.
0: Toch? Ja, en inderdaad, wat er ook bedoeld wordt. Het is in de sterren geschreven. Het lot heeft bepaald. Het is helemaal zo. Dus dat. Ja, maar ik wist ook niet. Maar is dat die musical, die schijnt ook voor echt voor Elton John, door Elton John
1: ja, geschreven? Ja, daar heeft hij volgens mij een hele grote bijdrage aan geleverd.
0: Ja, wist ik ook niet.
1: Er zijn altijd een aantal musicals die dan weer door elkaar gooien. Want je hebt natuurlijk de musical Tarzan. Dat was met de muziek van Phil Collins.
0: Phil Collins, ja.
1: Je hebt de Lion King. Dat was wel met Elton John.
0: Ja.
1: En dan Aida. Dus blijkbaar ook weer met Elton John.
0: Ja. Maar het is niet zomaar van doe even één of twee nummertjes. Hij schijnt er echt wel een vinger in de pap te hebben gehad.
1: Ja.
0: Goed. Ja. Nou. Wat is
1: jouw sterretje? Let's move on with the stars. The Weeknd. The Weeknd is toch wel van de afgelopen 5 à 10 jaar wel een grote naam, hè?
0: Ja.
1: The Weeknd.
0: Ja, The Weeknd.
1: Ja, ik zat toen te denken, The Weeknd. Wie is nou weer The Weeknd?
0: Ja.
1: Welke persoon zit daarachter?
0: En dan ben je even gaan
1: analyseren. Ja, ik kan het niet uitspreken, joh. Het is een Canadese zanger en hij heet, echte naam, Abel Makonnen Tesfaye.
0: Zegt me helemaal niks.
1: En dan heet je The Weeknd, zonder E, hè?
0: Ja.
1: Weeknd. And day. Week. And day. The Weeknd. Maar die dacht van, joh, 2016, ik moet toch eens samenwerkingen gaan zoeken met natuurlijk een legendarisch Frans duo als het gaat om elektronische muziek.
0: Ja.
1: Daft Punk.
0: Ja.
1: Ja, Daft Punk. Ik heb gelezen, als ik het goed begrepen heb, bestaan ze niet meer. Ze zijn gescheiden wegen gegaan. Maar ze hebben natuurlijk in de afgelopen, 20, 30 jaar, flink wat hitjes op hun naam gehad.
0: Absoluut.
1: Hè? One More Time. One more time.
0: Ja.
1: Met Nile Rodgers hebben ze natuurlijk Get Lucky met Pharrell Williams.
0: Ja.
1: Nou, kortom.
0: Nou, je komt nog in heel eind.
1: Dat is wat ik dan weet. En natuurlijk grappig, want ze waren altijd gehesen in van die astronaut pakken en met van die helmen op. Dus ze waren altijd in die helmen op het podium. Niemand wist hoe ze eruit zagen.
0: Nee.
1: Dat was gewoon
0: wel handig.
1: Deel van hun
0: dagen na boodschappen gaat doen.
1: Kon je gewoon over straat.
0: Ja.
1: Precies. Zouden meer sterren moeten doen. Dat is misschien beter voor je gezondheid. Maar goed, bij hun act past het natuurlijk helemaal. Ik dacht van als ik de Weeknd ga achterhalen wie de echte zanger is, moet ik dat bij Daft Punk natuurlijk ook even doen.
0: Ja.
1: Ik zei al, het is een Frans duo. En de echte namen zijn Thomas. Ja, echt serieus. Kijk, ten eerste kan ik mijn handschrift niet lezen. En ten tweede, de uitspraak is het Bargelter. Thomas Bargelter. En dan komt hij. Guy Manuel de Omen Christo. Guy Manuel de Omen Christo.
0: Fantastisch.
1: Ja, dat is
0: echt,
1: toch.
0: Kippenvel heb ik nu.
1: Ja.
0: En dan is het echt te lachen. Man.
1: Dan zegt iemand
0: What
1: van ja,
0: fuck is dit?
1: Dat is geen artiestennaam, vriend.
0: Nee.
1: Jij moet je jezelf Daft Punk noemen.
0: Zo
1: gaat het dan. Hè?
0: Ja, want dan zeggen ze ook inderdaad van... jongens, die DJ's op de radio, die kunnen dit niet uitspreken.
1: Nee, je hoort het.
0: Nee, je moet gewoon veranderen dat.
1: Ja. Ja. En dat leidde in 2016 tot een hele leuke samenwerking. Dus The Weeknd en Daft Punk. Met het nummer Starboy.

0: Lucky Star van Madonna uit 83 alweer. Staat op haar eerste album. Schreef het ook zelf. En het is, betekent letterlijk een geluksster. Nou, en ik denk dat ze daarvan kan spreken, hè?
1: Denk ik wel.
0: Want haar carrière is behoorlijk gaan schitteren toen natuurlijk.
1: Dat was nog de echte Madonna, hè?
0: Dat was de echte Madonna. De echte, want daar heb ik inderdaad, dat zie je ook in de video, echt een flinke dosis jaren 80.
1: Ja.
0: Met die armbanden, grote oorbellen, echt die Madonna look.
1: Zoals ze allemaal weten dat Madonna eruit ziet. Ja. Zo moet Madonna eruit zien.
0: Ja, ja. En dat is het gewoon.
1: Want jullie hebben 4 weken geleden bij de moeder en dochter uitzending hadden jullie ook iets van Madonna en haar dochter.
0: Ja, klopt.
1: En toen zeiden jullie volgens mij ook van, nou, ik heb meer met de True Blue periode.
0: Ja, absoluut.
1: Want ja,
0: ik heb niks meer. Het
1: voegt eigenlijk niet meer zoveel toe. Helemaal niks.
2: Ze heeft wel veel prijzen gewonnen bij de VMA's met haar nieuwe album.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Oh,
1: nou, okay. Dan moeten we die wel gaan luisteren.
0: Ja.
1: Wie weet.
0: Ja, veel prijzen?
2: Ja.
0: En waarvoor allemaal?
2: Dat moet ik even opzoeken. Maar
0: Een aantal
2: gewonnen, ja.
0: Oké, ik heb er niks voor van de nieuwe.
1: Ik denk als ze bijna 70 is.
0: Dan
1: nog respect.
0: Ja, ja. Sowieso, hè. Maar goed, kijk, een album, dat snap ik nog wel. Want daar kunnen we heel veel mee bereiken natuurlijk. Maar live, toch?
1: Eurovisie Songfestival.
0: Huh? Echt, hè?
1: Echt, hè?
0: Vrouwke, niet meer doen. Niet meer doen.
1: Nooit meer doen, Madonna. Nee, ook al levert het zoveel geld op.
0: Ja, precies.
1: Dat is echt slecht voor je carrière.
0: Stop er gewoon mee. Stop op je hoogtepunt. Ja. Nou, dat is al voorbij. Dus ja.
1: Nou, al heel wat jaartjes.
0: Nee, dat is niet gelukt. Nee. Ik denk dat het tijd is voor ons volgende onderdeel.

0: Oh, en als ik iets gemist heb de afgelopen 5 weken, is het deze rubriek.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zat dus te luisteren.
1: Dat in jouw ergernis, denk
0: ik. Ja, ik zat te denken toen ik het luisterde op vakantie. Oh, was ik nu maar in Oosterhout.
1: Ja,
0: dan kon ik tenminste die ergernis met jullie delen. Ja, ja.
1: Je kan goed faken, Ralf.
0: Nee, onze ergernis is niet dat Madonna niet meer Madonna is.
1: Nee.
0: Had gekund.
1: Had zeker gekund.
0: Maar zal ik hem aftrappen?
1: Trap jij hem af?
0: Ik trap hem af.
1: Jij hebt er één?
0: Ik heb er één.
1: Dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, ik zelf ook wel eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat ik hem ook onthouden heb, want hij is alweer van de vakantie.
1: Ja, precies. En wij doen hem ook wel een beetje speciaal ook voor onze neef Rob vandaag, hè?
0: Ja.
1: Want die heeft afgelopen zaterdag aangegeven dat hij het wel een hele leuke rubriek vindt.
0: Ja, we hebben wat luisteraars en fans hebben we gesproken.
1: Ja.
0: Op jouw feest, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En professional als wij zijn, gaan we dan natuurlijk met onze fans en luisteraars in gesprek. Van, wat
1: zeker,
0: vinden jullie?
1: Zeker.
0: Heb je nog tips en tricks? Wat moeten we anders doen? Nou, en ik had een goed gesprek met neef Rob.
1: Ja.
0: En die zei dat hij deze rubriek... helemaal leuk vond.
1: Ja. Nou, dat...
0: dus jij denkt bij van, deze?
1: Ja, dus hij gaat niet weg, Ralf. Maar goed, jij hebt een ergernis.
0: Ja, ik zei net dat ik een hele leuke vakantie heb gehad. En dat is ook echt zo. Maar zoals ik al zei, we waren met de boot. Met de ferry. En dat betekent als je in Hirtshals in Noord-Denemarken inscheept... dan ga je 32 uur de boot op naar Tórshavn, de hoofdstad van de Faroe-eilanden. Mm. En op de heenweg had ik de eerste avond, nacht al lichtelijk wat gevoel in de buik. Maar dat ging nog goed. Toen doorgevaren naar IJsland, klein stukje, ging ook nog goed, 16 uur. Maar terug, met een pauze van 4 uur in Tórshavn, hebben we 2,5 dag op de boot gezeten.
1: Ralf,
0: en dat is lang, kan ik jullie vertellen. 2,5 dag op de boot. En de golfslag was behoorlijk van de zijkant. Dus, met een binnenhut, zodat je geen zicht hebt op de horizon.
1: Ja.
0: Nou, de eerste nacht was een hele lange nacht. Dan heeft deze jongen een aantal malen boven de pot gehangen.
1: Ja.
0: Ik weigerde reistabletjes te nemen die vriendin Frederike wel had genomen.
1: Ja, maar waarom neem je ze dat niet? Dan ben je zo strontziek. En dan...
0: Ja, eigenwijs.
1: Ja, behoorlijk.
0: Geen zin in pilletjes, je weet het.
1: Nou, ja.
0: En na die eerste nacht ging het ietsje beter.
1: Ja.
0: Maar wat nog echt frustrerend was, is we hadden ontzettend lekker ontbijtbuffet en diner.
1: Ja.
0: Nou, de mensen die mij kenden, die weten dat ik niet vies ben van een lekker eten.
1: Ja.
0: Maar in dit geval,
1: we zaten
0: in de eetzaal. En dat was met uitzicht op de achtersteven van de boot. Met behoorlijke golfslag.
1: Ja.
0: Dus dan keek je uit het raam, zag je alleen maar water.
1: Ja.
0: En 3 seconden later alleen maar lucht. En zo de hele tijd. Frederik heeft nog wel lekker kunnen eten. Ja. Ik heb na 3 crackers en een stukje vis, heb ik gezegd. Ik denk dat het beter is om
1: niks
0: meer
1: te pakken. Oh, wat een ellende.
0: En dan hopen dat de tijd zo snel mogelijk voorbij gaat. En kortom, was echt een ergernis op dat moment. Want je kan geen kant op.
1: Ja,
0: je zit
1: niks
0: erop. Je kan niet even zeggen, kapitein, zet me even af.
1: Nee.
0: Nee, dat kan dan niet. Dus was echt uitzitten. Veel geslapen, want dan gaat de tijd tenminste een beetje snel.
1: Ja.
0: En ik was heel blij dat ik weer vaste grond onder mijn voetjes had.
1: Dat je weer een wal was.
0: Dus dat was een kleine ergernis. En achteraf stom dat ik geen reistabletjes had.
1: Ja, behoorlijk, hè?
0: Dus
1: Dat, beetje eigen schuld dan,
0: beetje,
1: toch?
0: Ja, beetje eigen schuld. Ja. Maar het was ook om te ontdekken.
1: Begint, maar op een gegeven moment heb je wel zoiets van... Ja, nou is goed geweest. Ja. Ga nou toch maar even een tabletje in.
0: Ja, Katie, ik heb natuurlijk al vaker op een ferry gezeten. Naar Ierland en naar Noorwegen en naar Engeland.
1: Ja.
0: Alleen dat is 3 uur hooguit.
1: Ja.
0: Prima.
1: Ja.
0: Maar dit was
1: maar
0: echt...
1: Maar dan gaat het toch niet zo op en neer.
0: Ja, dit is natuurlijk echt open zee. Noordzee en Atlantische Oceaan.
1: Ja, oké. Okay. Ja, een stukje anders.
0: En dit viel nog mee, hè? Want we kregen op een gegeven moment een filmpje van een van de crewleden.
1: Ja.
0: En die liet zien hoe het op het schip eraan toe gaat als het echt stormt.
1: Serieus?
0: Nou, dan moesten mensen zich echt vasthouden. Alles wat ze te pakken konden krijgen.
1: Nee.
0: Alle stoelen, alle tafels, alles ging alle kanten op. Nou,
1: vreselijk.
0: Dat is echt erg.
1: Nou, laat maar zitten. Dat ook niet. Max zo 3-4 uurtjes.
0: Ja, ik heb tegen Frederico ook gezegd, met de boot, hartstikke leuk. Maar liever niet meer 's nachts, want je slaapt ook slecht.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus gewoon alleen overdag.
1: Ja.
0: En anders reistabletjes.
1: Toch? Gewoon reistabletjes.
0: Dat was hem.
1: Daar ben je er vanaf.
0: Ja. Nu ben ik er echt vanaf.
1: Je hebt wel een hele leuke vakantie gehad. Dus achteraf denk je allemaal weer, nou hè, valt wel mee. We hebben het gehad.
0: Ik heb ik een leuk verhaal nu ook.
1: En ja, als het je weer geen ergernis gehad.
0: Daarom.
1: Toch?
0: Dus levert toch weer iets op.
1: Dat bedoel ik. Nou, ik heb er ook één. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vorige week had ik er één. En toen viel mijn blik hierop. En toen had ik gelijk zoiets van, zo, dat is mooi. Want dan heb ik hem volgende week. Zie jij dat? Zie jij hier de letters van het telefoonnummer van de Rozo-studio.
0: Ik ga nu even achter de microfoon weg.
1: Ja, hij zit achter het... Hier, achter het beeldscherm. Ik kijk recht op een telefoonnummer. Dat is hier opgeplakt door... Weet ik niet wie?
0: Ja. Niet in rechte lijn.
1: Zo.
0: Ja, dan, zacht uit te drukken.
1: Ik kon net zeggen, dan is het nog heel zacht uit te drukken. Ik snap niet. Ja, ik zou niet weten hoe ik het moet doen om het de luisteraars te laten zien. Maar het is... Ja, Ralf Krommer kan toch niet? Het is... Jongens, ja. Ik denk dat het een soort van die pick-up letters zijn van vroeger. Toch? Ja, ik voel even, het zijn losse letters. En het is dus het telefoonnummer, hè? 0162, huppeldepup. Dat staat me daar toch scheef geplakt. Ralf, ben je het met me eens?
0: Ja, ik ben met je eens, maar ik zit even naar het nummer te kijken.
1: Ja? Ja, dat is het nummer van de studio.
0: Ja, nee, 0162 natuurlijk. Ja, jong, je belt natuurlijk tegenwoordig allemaal mobiel.
1: Ja, dat klopt. Dus nee, het is het nummer van de studio.
0: Ik zit echt te kijken van,
1: hoe
0: ging het ook alweer?
1: Ja, het is van die telefoon hier.
0: Het is van de vaste, van de huistelefoon.
1: Geen idee of die toet, want er waren wat problemen mee.
0: Als iemand ons eens een keer belt, hè, zou het wel leuk zijn.
1: Dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Ja, doe het nou gewoon een keer.
1: Dan moet je bellen op
0: 0162-74-1290.
1: En dat zie ik, lees het op. Hartstikke scheef, maar... Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat het mij totaal niet opgevallen was tot nu toe. Het is dat hij valt ook weg.
1: Maar ik denk dat jij
0: het
1: niet ziet aan die kant.
0: Ik heb het nooit gezien.
1: Ja, nee, ik zit er al regelmatig. En nou had ik zoiets van, nou moet ik me echt eens onthouden. Ja. Want dit is gewoon wekelijks mijn ergernis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het zijn allemaal losse cijfertjes geweest en een beetje... Ja. Nou ja, plak maar op.
1: Ja, plak maar op.
0: Het ziet er niet echt des rozo's uit, hè?
1: Nee, toch?
0: Dat moet beter kunnen.
1: Nee, dat moet gewoon in een mooi strak recht lijntje.
0: Ja. Ik begrijp dat het jou ergert. Ja, want jij kijkt ernaar.
1: Ik kijk er hartstikke naar. Dus, ja.
0: Neem niet weg dat het nummer wel klopt. Dus we wachten echt met spanning op jullie telefoontjes, jongens.
1: Ja, ik denk dat het klopt. 0162-74-1290.
0: Nou.
1: Ja. Goed. Zo. Nou, en dan heb ik weer het probleem, Isa, dat ik nooit weet na de ergernis waar we zijn.
0: Waar we zijn? Nou, net hadden we Madonna.
1: Ah, we hebben Madonna.
0: Net hadden we Madonna.
1: Ja, ja.
0: Dus ik ben aan de beurt.
1: Yes.

0: Ja, Huiske Musical.
1: Huiske Musical.
0: Ja,
1: Huiske
0: Musical. Zegt.
2: Ja, ik zit altijd in de war met die twee. Maar het is echt een acteur. Mega populair toen geworden.
1: Oh, nou ja. En Zendaya kennen jullie ook?
2: Nee.
0: Zendaya.
1: Nou ja.
0: Nee, dat is,
1: iets verkeerd uitspreken is levensgevaarlijk bij Katie,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Dus jij corrigeert mij nu, dat mag.
2: Ja.
1: Maar nu ben ik weer 3 weken lang. Gaat het helemaal fout natuurlijk.
2: Zendaya.
1: Zendaya. Oké, dit is een hele mooie samenwerking uit 2017 tussen Zac Efron en Zendaya. En het komt uit de film The Greatest Showman. En ja. Die film ken ik wel van titel, nooit gezien. Jullie wel?
2: Ja, lang geleden. Ja.
1: Is de moeite waard?
2: Ja, absoluut.
1: Waar gaat hij over?
2: Zegt het al, hè?
1: Ja, over een showman.
2: Ja. Hoe doen we dan kort even vertellen wat die film...
0: ik heb er niet.
2: Ja, oh. Iemand die door wil breken in dat wereldje, toch?
1: Oh, het is wel een beetje de
0: hij mocht de Great Showman, toch?
2: Ja, precies. Dat wilt hij toch ook? Daar gaat het toch in het begin over?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Moet je gewoon even van het weekend gaan kijken.
1: Gewoon even van het weekend. Ja. The Greatest Showman. Precies. Wij gaan luisteren naar het nummer van Zac Efron en Zendaya. Rewrite the Stars.

0: 1 miljoen sterren van de Frank... Nee, ik wou zeggen de Frank Boeijengroep, maar dat is helemaal niet. Want het is het eerste soloalbum van Frank wat hij opstaat.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Niet de groep, maar gewoon Frank Boeijen zelf.
0: Zelf?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. En ja, in zijn, die had ook gelijk een andere stijl, hè. Toen die solo ging, vind ik ook wel wat persoonlijker. Poëtisch allemaal.
1: Ik ben geen kenner van
0: nee, dan moeten we eigenlijk, dan moeten we weer bij nicht Diana zijn. Hè? Die,
2: had waarschijnlijk fiets van Boeijen. Ik maak een album.
0: Ja.
1: Kunnen we haar schijf ook af en toe even dik draaien? Ja, dat kunnen wij niet hier.
0: Dat kunnen wij hier niet. Nee, jammer, nee, ja. nee. Als hadden we het nu gedaan.
1: Ja, nu gedaan.
0: Even het schuifje dicht.
1: Oké. Okay.
0: Ja, precies. Dus, nou ja, goed, weet je. De een die zingt over 1 sterretje. Frank gelijk over 1 miljoen. En
1: ja, dan krijg je meteen, gewoon groots aanpakken.
0: Een hele mooie single krijg je dan.
1: Ja.
0: Ralf, wat is heter, een blauwe of een rode ster?
1: Een blauwe.
0: Ja? Kijk, hem lachen, jongen.
1: Anders vraag jij het niet zo.
0: Ja. Dat is best grappig natuurlijk.
1: Oh, hier had ik op gehoopt, hè. De Katie komt nu met leuke feitjes en met dingetjes over sterren.
0: Ja, maar jij had ook een leuke feit.
1: Ja, ik heb het opgezocht. Maar vertel.
0: Ja, nee, weet ik ook niet. Nee, het is gewoon dat inderdaad zo is, dat het een blauwe heter is. Maar dat je eigenlijk andersom verwacht, toch?
1: Ja, want kleur rood. Nou ja, kijk maar naar de kraan thuis. Is meestal door de kleur van hoe warm.
0: Dat bedoel ik. Ja. Nou, even snel. Ik zeg iets. Jij maakt hem af. Ja?
1: Ja.
0: De sterren van de hemel.
1: Dan kun je met alles. Zingen.
0: Ja.
1: Lopen.
0: Ja.
1: Weet ik veel.
0: Helemaal goed. Zingen, hè. Ja. Een thema van vandaag.
1: Oh, thema. Ja, zingen.
0: Ja. Het stond in de sterren.
1: Geschreven.
0: Een nieuwe ster aan het...
1: Firmament.
0: Onder een gelukkig...
1: gesternte geboren zijn.
0: A star is...
1: born?
0: Nou, Ralf, mijn complimenten.
1: Dank je.
0: Je bent geslaagd.
1: Ja. Fijn. Ha. Ik heb het zweet op mijn voorhoofd staan.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Heel goed gedaan, jongen. Goed. Waar zijn we?
1: Weet jij wat dichtstbijzijnde ster is? Die dichtst bij de aarde staat?
0: Ja, je bedoelt die moeilijke naam, of niet?
1: Die moeilijke naam?
0: Ja.
1: Ja, in het Latijn betekent het ook dichtstbijzijnde ster.
0: Oké. Okay. Ja, iets met een P volgens mij.
1: Ja. Proxima.
0: Die.
1: Centauri.
0: Ja.
1: Staat op 4,5... Ik zit echt voor te lezen, hè. Ik bedoel, 4,25 lichtjaar tot de aarde.
0: Ja.
1: Dichtstbijzijnde, hè.
0: Ja.
1: En dat is dus een lichtjaar is de afstand die het licht. En dat gaat snel.
0: Uh-huh.
1: Dat is de snelste afstand in natuurkunde volgens mij die we hebben.
0: Ja.
1: Denk ik. Die het in 1 jaar aflegt. Dat is gigantisch. En dan 4,25 keer. En dat is het dichtstbijzijnde.
0: Ja.
1: En daarnaast zijn er nog honderden miljarden andere sterren die op zo grote afstand van de aarde staan. Dat sommige dus nog steeds licht uitzenden uit het verleden naar de aarde.
0: Mm-hmm.
1: Dat doet er gigantisch lang over om ons oog op de aarde te bereiken. Die sterren bestaan in werkelijkheid al lang niet meer.
0: Nee.
1: Maar wij zien ze nog.
0: Hoe dan, hè? Ja.
1: Het is wat.
0: Ja, ik heb er inderdaad gisteren ook best wel veel over zitten lezen, over die sterren en alles. En op een gegeven moment ben ik ermee gestopt, want ik kan het gewoon niet meer volgen.
1: Nee.
0: Het is niet te vatten dan,
1: Niet te vatten.
0: Nee. Denk, hoe dan? Maar goed.
1: Vind ik ook wel mooi, hè? Want wat ik net al zei, het maakt je wel nederig of zo. Of dat je denkt van jongens, wat zijn we eigenlijk op deze
0: nietig,
1: planeet
0: toch?
1: Met al onze problemen, oorlogen, noem het allemaal op.
0: Ja.
1: We zijn tot elkaar veroordeeld allemaal.
0: Ja.
1: En het stelt uiteindelijk op het grote geheel allemaal bijzonder weinig voor.
0: Inderdaad. Ja. En ik denk dat jij nou aan de beurt bent.
1: Jazeker.
0: Ja,
1: een van mijn toch wel favoriete bands. Want wat een mooie, lekkere, met name disco muziek hebben die gemaakt.
0: Zeker.
1: Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: Nou, die hebben al een aantal keren de uitzending gehad natuurlijk met allerlei leuke tracks.
0: Ja.
1: En in 1975 hebben ze er ook eentje opgenomen waar een star in de titel zit.
0: Ja, dus jij denkt, die is binnen.
1: Ik denk, dat is de mijne.
0: Ja.
1: En ik heb er verder geen informatie over. Ik denk, ik ga Earth, Wind & Fire ook verder niet introduceren.
0: Nee.
1: Genoegzaam
0: gewoon
1: bekend.
0: Luisteren.
1: 1975, Shining Star.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een onderzoek naar drugssmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L., alias Bolle Jos, uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of wel elders de zon van...

Ja, ik weet niet of jullie ons kunnen horen. Er ging net even technisch iets mis. Lampen gingen uit, systemen gingen uit. Alles ging uit. Stroomstoring. Klein momentje. En toen was het er weer. Maar

0: Ja, ik weet niet of jullie gehoord hebben, luisteraars, wat ik net een minuutje geleden zei.
1: Ik weet ook niet of we nu in de uitzending zijn, of jullie ons überhaupt kunnen horen. We hebben een paar keer hier een stroomstoring gehad, waar alles uitviel, de lichten, de muziek, alles. Dus geen idee of wij...
0: Wat de oorzaak is, of het nog een keer gaat gebeuren.
1: Nee,
0: we gaan door.
1: Isa, lukt het met... het apparatuur, dus gaat hij weer aan? Of?
2: Nou ja, ik moet alles opnieuw opstarten. Dus ook de opname, die is ook gestopt. Dus ja, daar kan ik dan verder niks
1: aan. Nee, maakt helemaal niks uit. Nee, zeker niet. Nee,
0: Is het misschien nu een leuk moment om het even over jouw feest te hebben van afgelopen zaterdag.
1: Gaan wij het even
0: terwijl,
1: over hebben.
0: Kan Isa hard aan
1: alles
0: het werk
1: opnieuw,
0: gaat.
1: Alles opnieuw opstarten. Ja, wij hebben natuurlijk afgelopen zaterdag een heel leuk feest gehad. Daar al zeg ik het zelf. Wat ik natuurlijk samen met jouw zus... en mijn nicht, Janine, samen heb gegeven. Omdat we 55 zijn geworden
0: 55,
1: dit jaar. Ja, 50 konden we niet vieren natuurlijk met die corona. En dat was afgelopen zaterdag. Hebben we ontzettend naartoe geleefd. En het was eindelijk zover. En nou, het was verdomd gezellig, toch?
0: Ja, enorm.
1: Ja, hè? Ja. Ja,
0: nou, iedereen zei dat.
1: Ja.
0: Jong, oud. Ja. Iedereen vond het heel erg leuk.
1: Ja. Ontzettend leuke reacties gehad.
0: Ja.
1: En laten we het ook even hebben over jouw performance.
0: Brand los, Katie.
1: Want jij hebt natuurlijk opgetreden, Ralf.
0: Ik heb opgetreden.
1: Ja.
0: Moeten we even vertellen. We hebben natuurlijk een grote familie. En het was altijd dus veel feestjes.
1: Mm-hmm.
0: En het was altijd een goede traditie van onze ooms en tantes om dan een stukje te doen.
1: Een playback show.
0: Dus dat was eigenlijk niet aan te ontkomen. dat ging altijd gewoon door. En er was altijd heel veel voorpret.
1: Ja.
0: Met de rehearsals. En dat is jarenlang hebben ze dat gedaan. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En dan komt het moment als je grote familie hebt dat er ook veel uitvaarten gaan komen.
1: Ja,
0: en dan zie je elkaar alleen dan maar op uitvaarten.
1: Ja, nou, precies.
0: Meer families kennen dat. En toen zeiden jij en Janine ook van, nou wat je net zegt, 55, corona, niet kunnen vieren.
1: Ja.
0: Laten we een keer een ouderwets feestje doen. Dan zien we elkaar ook eens weer in een leuke setting.
1: Precies.
0: En toen kwam mijn nicht Debbie, alle credits naar haar. Die kwam met het idee van, het is natuurlijk een beetje traditie, wat ik net al zei. Dus zou het leuk zijn om ook een neef en nichten te polsen van, is daar animo voor?
1: Ja,
0: want dat vinden
1: Janine
0: en Katie wel leuk. Nou, en zo ging dat rond. En toen hebben we dus dit optredentje samengesteld.
1: Ja.
0: En
1: we
0: wil natuurlijk niet al te lang laten duren, dus geen hele nummers over het algemeen.
1: Ja.
0: Een leuk gedeelte ervan. En ik en Frederike mochten daar ook aan meedoen.
1: Ja.
0: Dus wij deden Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Natuurlijk ook mooi actueel nu met het overlijden van Dolly Parton. Dus het was heel snel duidelijk dat wij dat wilden doen.
1: En jij met je mooie pak aan.
0: Dus ik mijn ene feestoutfit verruild voor het donkere pak van Kenny.
1: Ja.
0: Baardje. Nou, het is geen Kenny Rogers baard, maar toch.
1: Ja.
0: Baardje laten staan.
1: Ja, ja. Dat moet je trouwens ook houden zo.
0: Ja, vind je het?
1: Ja, vind ik het erg mooi.
0: Ik laat het iets langer.
1: Ja, leuk.
0: Nog
1: groeien. Ja.
0: Dan kijken we elke week hoe het zich ontwikkelt.
1: En dan zeg ik op een gegeven moment nu stoppen, nu trimmen.
0: Nu even trimmen.
1: Precies, okay.
0: Dus ik stond op een gegeven moment met een... het was eigenlijk een stok van een doedelzak. Want ik moet even uitleggen, je zit te kijken van hem.
1: Ja, dat wist ik niet.
0: Voor mij was natuurlijk onze Luf. Drie nichten, die deden Luf.
1: Ja.
0: En daar zat een doedelzak elementje in.
1: Ja.
0: En Anibal, de vriend van onze nicht Sandra, die was bereid om die kilt aan te trekken en die bril op te zetten.
1: Echt respect, hè?
0: Precies.
1: Ja.
0: En die had dus een echte bagpipes. Die had echt gewoon een doedelzak.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment had hij dus iets afgeschroefd of zo. En toen zei hij hier, want ik vroeg een microfoon, toen zei hij hier.
1: Oh.
0: Dus ik zat met een of ander houten onderdeel van die doedelzak.
1: Oh, daar heb jij
0: Ik denk, kan mij het schelen. Kenny zingt overal.
1: Ja, daarom klonk het zo goed.
0: Ja, die microfoon deed het hem. Dus ik, Kenny Rogers.
1: Ja.
0: In de huid van Kenny Rogers.
1: Ja, het was geweldig. We hadden natuurlijk, wat jij zei, onze drie nichten, Sandra, Tony en Irene als Luf. En dan inderdaad Anibal met zijn doedelzak erbij. Nou, jij, Frederik. En dan hadden we natuurlijk Sandra Kim.
0: Sandra Kiemen, Diana.
1: Diana. En Debbie als...
0: Ja, die wilde dat zo graag doen. Want
1: Corona.
0: We hebben het al eens verteld. Debbie deed natuurlijk als kind op elk familiefeestje. Deed ze dat nummer van Corona.
1: Van Corona.
0: Je ogen hebben geen geheimen meer, of weet het
1: klopt,
0: in Nederland?
1: Klopt. Ja. En dan... Janine en ik hebben haar dan toverde daar helemaal om met blauwe... oogschaduw en lippenstift. En dan had ze van ons man de ochtendjas aan.
0: Vandaar die ochtendjas.
1: Ja, want ja. Dat was dan haar lange jurk. Ja. Hè? En dan een sjaal en noem maar op. Ja, en sindsdien is het dan natuurlijk een begrip geworden. En dan moest op ieder feestje moest dat kind op tafel.
0: Ieder feestje.
1: En dan moest ze dat nummer doen. Dus, ja. Dus die zat er ook in. Ja, hilarisch. Echt. Ja. Het was fantastisch.
0: Het was bijna 100 mensen, hoorde ik.
1: Ja, klopt.
0: Dus het was een grote groep. Nou, heel gezellig. Ja. Superleuk. Ja. Lekkere muziek. Goede DJ.
1: Ja.
0: Live zanger.
1: Ja,
0: ook nog aanwezig.
1: Ja, Niels, zeker. Nou, Anibal heeft nog even op zijn sax.
0: Anibal en Sandra op de saxofoon.
1: Ja,
0: dus helemaal tof.
1: Het was gewoon, ik zeg wel, er heel veel hoop van dat het leuk werd. En het heeft alles overtroffen.
0: Ja,
1: dus,
0: dat is heel leuk.
1: Supergezellig.
0: Kijken we allemaal met veel voldoening op.
1: Nou, terug. gelukkig. Ik kijk even naar Isa. Isa, is er al iets gaande?
2: Ja, ik... even kijken. Ik had even Nout geappt, maar dat moet ik even kijken. Nee, als het goed is, zijn we gewoon te horen.
1: Zijn we te horen, oké.
2: Dus dan, de opname die is gestopt en die ga ik dan nu weer aanzetten. Dus dan moeten we even kijken hoe dat...
1: Precies.
0: Even improviseren.
2: Ja, geen probleem. Nou, dan stel ik voor dat we gewoon naar de... Want wou jij dat nummer van Ed Sheeran nog...
1: Nou, we hebben inderdaad, voordat we uitvielen, ik weet niet of...
0: Voor het journaal.
1: Er is nog te horen geweest, hoor, dat nummer. Toen lagen we er nog
2: niet uit. Ja, precies.
1: Nou, even heel kort. Dat was All of the Stars van Ed Sheeran. Een nummertje in 2014 wat speciaal geschreven is voor de film The Fault in Our Stars. Ken jij die maar, Ralf? Young film. Echt verschrikkelijk. Staat in de aftiteling gespeeld. Gaat over twee jongeren met kanker die verliefd op elkaar worden.
0: Ik ken het verhaal wel.
1: Ja, en als we dan niet bij... Ja, zijn ook boeken... ik denk dat het verfilmd is van het boek. En dat gaat erover inderdaad... Als we dan niet bij elkaar kunnen zijn... Dan kijken we naar dezelfde sterrenhemel. En dan zijn we toch... op die manier wel bij elkaar. En Ed die heeft eerst de... Ik mag Ed zeggen. Die heeft eerst de film bekeken. En daarna pas het lied geschreven. Zodat hij zich heel goed daarin in kon leven.
0: Jij mag Ed zeggen. Ik mag Eddie zeggen.
1: Oh, jij zegt Eddie?
0: Ja.
1: Oh, dan betekent jij nog meer dan ik dan voor hem.
0: Maar goed, ik onderbrak je. Sorry.
1: Ja, maar dat brengt wel iets bij me los dit. Het is dat we de ergernis al hebben gehad. Maar goed. Isa, dan gaan wij over naar het volgende onderdeel.

0: Ja, we gaan gewoon weer door, hè?
1: Het
0: ja.
1: gaat allemaal door.
2: Het is later dan normaal, maar...
0: We gaan gewoon, we pakken hem gewoon...
2: We gaan het doen.
1: En dat doen wij op. Gewoon, hè? We pakken het gewoon allemaal weer op. Isa, heb je wat leuke tips?
0: Ja, ik heb wel wat tips. Eén uitje en twee nieuwtjes eigenlijk.
1: Nou, meid. Ja. Komt er maar in.
0: Weet jullie wat het Oosterhouts kroegedacht is?
1: Kroegedacht?
0: Ja.
2: Kroegedacht. Nou, precies wat het zegt dat het is.
0: Dacht het is een gezellig dagtoernooi waarbij mensen in verschillende kroegen in Oosterhout tegen elkaar dachten.
1: Nou, leuk.
0: Ja, en het, een deel van het inschrijfgeld dat wordt gedoneerd aan een lokaal goed doel. En dit keer was het MEC.
1: Het is al geweest?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En maar liefst €1000.
1: Zo.
0: Zo, dus...
2: Dat is de moeite.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En vond het wel ding, want ik was daar gisteren nog bij het MEC.
1: Nou,
0: dus,
1: ik wilde het net zeggen. Hier ben ik gisteren nog geweest. Isa die was gisteren met een vriendin en daar het dochtertje van naar even langs het MEC.
2: Ja, is leuk, hè?
1: Ja, want ik zag inderdaad allemaal dat ze die geiten aan het voeren was en zo. Dus nou, ik wil binnenkort ook eens eventjes weer...
0: Dan gaan wij ook nog een keer samen, toch?
1: Ja, vind ik hartstikke leuk. Ja. Dat is heel lang geleden, het MEC. Oké. Okay.
0: En Park Zuiderhout, dat heeft een Brabantse innovatieprijs gewonnen. Voor de manier waarop zij fietsen en duurzame mobiliteit stimuleren. Ja, de prijs is een waardering voor organisaties die op een vernieuwende manier mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken. Ze richten zich daarbij niet alleen op de medewerkers, maar ook op bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en mensen uit de buurt. Nou, ze kunnen ze onder andere e-bikes uitproberen, zijn er goede fietsstallingen en oplaadpunten en kunnen inwoners van Teteringen gebruik maken van duofietsen. Zo proberen ze fietsen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en aantrekkelijk te maken.
2: Nou, Katie.
1: Ralf, wat vind je er nou van? Het is helemaal van jou dit.
0: Ja.
1: Jouw item.
2: Wat blijf je nou met je Porsche Cayenne?
1: Ja, nou ja, ik rijd er gewoon voorbij. En dan zwaai ik naar jullie. Ik heb geen duofiets, maar een vierpersoons auto.
0: Slechts.
1: Dan ga ik gewoon langs en zeg van, nou, wat wil je? Bij Ralf op de duofiets... Of bij mij in de SUV.
2: Op die grijze Batavus. Of bij mij achter op de lederen bekleding. De lederen achterbank.
1: Ja! Met airco. Oké.
0: En dan nog op zondag 11 oktober is de ultieme vintage route. Liefhebbers van vintage en antiek kunnen langs 14 ondernemers op 5 locaties. Nou, in Oosterhout is daar van eentje. Daarna heb je nog Terrein, de Breda en Rijen. In Oosterhout kun je onder andere terecht bij een galvanist. Ja?
1: Ja.
0: Het is zo, nou, dat vind ik nou zo moeilijk.
2: De vintage meesters. Galvanitas.
0: Er zitten in ieder geval meerdere
1: onder één dak. Ja, bij Galvanitas bedoel jij.
0: Ja.
2: Gaan ze nu woonwijk maken.
1: Ja.
0: Meerdere onder één dag. Onder één dak. Zo.
1: Ja.
0: Het gaat heel goed. En dat is van 10 tot 4. Nou, je kan zelf gewoon bepalen waar je eerst naartoe gaat.
1: Ja. Nou, dat vind ik ook leuk. Maar ook daar, Ralf, ga nou met je auto. Want als je daar spullen wil kopen...
2: Als ik naar de kringloop ga, ga ik ook soms met de fiets, maar vaak ook met de auto. Oh, want je weet nooit wat je tegenkomt.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja, dat heb je dan ook. Nou, Isa, zijn weer... Ik vond het leuke nieuwtjes / tips.
0: Nou, top.
1: Ja, hartstikke leuk. Dan gaan wij hem weer snel oppakken.
2: Ja, want door al die technische trammeland hebben wij natuurlijk kostbare tijd verloren. Dus we gaan snel door met Deep Purple, jongens. Deep Purple, die staat altijd hoog in de top 2000.
1: Zeker.
2: Ik ben altijd heel bang dat ik de plank dan enorm missla. Maar met het nummer Child in Time, klopt dat?
1: Nou ja,
2: Child in Time, top 5.
1: Ja, dat moet.
2: Top 2000.
1: Ja,
2: dat moet zijn. Ja, een van de grote bands uit de jaren 70. Hè? Samen met Pink Floyd in die tijd. Black Sabbath, noem het dan maar op. Beetje dat werk. 1972, dit nummer, Highway Star.

0: Ja, ik denk dat dit nummer als een van de eerste op mijn lijstje had staan. Want ja, dat kan toch niet anders, toch?
1: Ben ik even aan het bijkomen van de overgang van Deep Purple naar, naar dit.
0: Hoezo variatie?
1: Zo.
0: Ja, onze Frans.
1: Franske?
0: Frans, onze Frans. Frans. 94, Franske. Ja, zeker.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, uit de Feyenoord, hè?
1: De Vendert.
0: Ja, dit is een beetje de... Ja, is dat zo?
1: De Vendert.
0: De Vendert.
1: Ja, zo heet dat.
0: Zo heet dat daar. De Vendert.
1: Geloof ik.
0: De Vendert.
1: De Vendert.
0: Oké.
1: Okay. Je hebt Taaike.
0: De Taaike.
1: En
0: ja.
1: De Vendert.
0: Oké, okay, Vendert. Nou, onze Frans uit Vendert, die de neef van de Taaike leert.
1: Leert? Mooi.
0: Ja, leert neef van de Taaike.
1: Oh, gaan we nu over op... Ja,
0: ja, moeten we nog wel een keer iets mee doen. Hartstikke leuk. Ja, de periode hè, dat hij een beetje begon door te breken. En ik geloof, een van zijn eerste albums op Weg naar Geluk. Daar staat het op. En ja, hier is het eigenlijk wel een beetje begonnen. Hij was zelf begin 20 toen.
1: Ja, hij was heel jong. Ja.
0: Heel jong. En ja, die, weet je nog dat hij bij... het programma van...
1: Ooit niet de slaaf.
0: Ooit niet de slaaf. Hè?
1: Dat is echt een jong manneke.
0: Dat je toen uit twee fans moest kiezen. Ja. Hè? Oh, God,
1: dat was hier oncomfortabel.
0: Ja, maar dat was ook heel zielig ook. Dat was echt niet te doen. Ja, ja, en hij groeide natuurlijk uit tot een van de bekendste volkszangers van Nederland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat over onze Frans.
0: Onze Frans.
1: En om de, nou, toch maar weer naar het andere uiterste te gaan.
0: Zo.
1: Nou, het uiterste. Eventjes ook weer een overgang.
0: Wel een heel verschillende.
1: Ja, jullie zijn het al een beetje gewend van mij. Ik heb heel weinig begeleidende tekst. Dus wij gaan luisteren naar een van de grootste strotten. Mag ik wel zeggen. Hè? Uit de gospel. En
0: ja,
1: de,
0: absoluut. Ja, absoluut waar.
1: Aretha Franklin. We hebben al vaker in de uitzending iets van Aretha gehad. Nou, u kwam er nu weer een mooie tegen.
0: Ja.
1: En dan gaan we nu naar luisteren. Aretha Franklin met het nummer There's a Star for Everyone.

0: sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Met onder andere natuurlijk onze Willy Bartaal. Uit 2010 alweer een nummertje. En dat staat op het album Lachende Derde. Een grappige naam vind ik dat. Ja, en er is eigenlijk naar het idee dat we uiteindelijk allemaal uit materiaal bestaan dat uit de sterren is gevormd. Nou, daar heb ik een beetje over zitten lezen. Nou, daar gaat de mama pet erboven. Dus gewoon een lekker nummertje. Sterrenstof. Pas bij het thema. Want dat vind ik allemaal zo ingewikkeld.
1: En ook dat de roem ook maar vergankelijk is, toch? Sterrenstof, zo wordt dat vaak genoemd, hè?
0: Ja, ook sterrenstof. Dat. Ja, ja,
1: je denkt dat je heel belangrijk bent. Nou, dat je heel wat voorstelt.
0: Precies, ja. Nou, dat valt allemaal reuze mee. Ja. Hè? Doe allemaal maar gewoon normaal, toch?
1: Het is echt super grappig dat jij dit nu... want ik zat te kijken naar het volgende nummer wat ik mag aankondigen. Dat is Moby. We are all made of stars.
0: Nou,
1: en dat is precies wat jij nu zegt.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Want ik zat gisteren dat uit te zoeken. Ik heb het niet opgeschreven, maar ik herinner het me nog. Inderdaad, Moby was er wat nadenken van ja, de mensheid en hoe belangrijk zijn al onze problemen en zo. En uiteindelijk zegt hij, is het hele universum gebouwd van sterrenstof en daar bestaan we allemaal uit. En,
0: ja, dat schijnt dus. Het is dus een hele uitleg achter, maar dat inderdaad. Ja.
1: Moby, echte naam Richard Melville Hall.
0: Zo, die zou ik ook veranderen dan. Ja. Toch? Dat kan simpeler.
1: Frederike in haar jonge jaren was best fan van Moby.
0: Oh.
1: Ik heb er ook een paar cd'tjes van op een kop getikt. Ja. En er zitten echt wel hele leuke, vernieuwende dingen bij. Hij was echt wel ook een pionier met melodieën en elektronische muziek en zo. Echt leuke dingen gemaakt. En naar die artiest gaan we nu luisteren. Ja. Moby met We Are All Made of Stars.

0: Ja, ik zit...
1: We zitten even te kijken.
0: Ik zit helemaal onder de inkt.
1: Ja, die pen van jou is niet lekker.
0: Heel raar. Aan de pen zie ik niks.
1: Overal zit de inkt
0: en
1: aan nu.
0: En overal... Het staat net al op mijn neus, zei jij.
1: Ja.
0: Hier zit het op mijn shirt. Nou, met mijn vingers. Nou ja, goed. We gaan zomaar even wassen, denk ik. Ja, dit was natuurlijk vallende sterren. Lekker zoetsappig. Van onze Nick en Simon uit 2009 ook alweer. Dat gaat toch allemaal wel heel
1: zo
0: hard.
1: Hè?
0: Ja. En dit is natuurlijk wel heel grappig. Want het gaat over vallende sterren. Maar een vallende ster is natuurlijk helemaal geen ster.
1: Ik las het net toevallig.
0: Oh, echt?
1: Het niet? Ik las het net.
0: Oh, je wist het
1: want
0: niet?
1: Want ik was natuurlijk ook op zoek naar feitjes.
0: Ja, dat is toch grappig. Het is een vallende ster is een stukje stof of steen waaruit de ruimte komt. Nou, dat komt dan zo in onze atmosfeer en dan verbrandt het. En dan heet het een meteoor.
1: En dat ziet er super gaaf uit. Als je dat een keer mag zien.
0: Ja, dat is het hartstikke mooi. Maar het is helemaal... Maar een vallende ster is natuurlijk beter dan een meteoor, toch?
1: Ja, dus, klinkt leuker.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. Ja, dus dat was even de toelichting. Ja. En dan pakt Ralf hem over.
1: Ja.
0: Heel snel.
1: En gezien de tijd, lekker snel.
0: Want dan kan ik mijn handen gaan wassen.
1: Geen toelichting. Uit 2006 van de band Muse Starlight.

0: Ja, ik moest even kijken of ik inderdaad aan de beurt was. Maar je had natuurlijk net jouw nummertje al aangekondigd. Wij luisteren nu naar Stars van Simply Red. 1991 alweer. God, dat is nog ouder dan wat we net over hadden. We vroegen ons af, wat blijft de tijd?
1: Ja, blijft de tijd.
0: Staat op zijn gelijknamige album Stars. En natuurlijk geschreven door de zanger Mick Hucknall. De, denk wel, de beroemdste roodharige zanger uit de popmuziek, denk ik.
1: Ja, dat was niet aan het ontkomen, hè, die jaren 80 en 90. Die waren echt, echt groot.
0: Ja, precies.
1: Simply Red, ja. Mooi. Ja.
0: Dit nummer, dat was binnen no time als single al een hele grote hit. Maar het album, dat is best wel bijzonder, dus heeft dus twee jaar achter elkaar, beste album van het jaar geworden.
1: Wauw.
0: Nou, dan doe je toch iets goed, toch? Ja. Als het twee keer achter elkaar is. Dus, dat was Simply Red.
1: Fijn dat je me bij je had. Altijd leuk om te horen. Dan nu naar een, ook echt een classic, hè? Een legendarische stem, Dionne Warwick.
0: Ja.
1: Altijd lastig om dat uit te spreken, hè? Dionne Warwick.
0: Warwick. Ja. Warwick.
1: Wat met je zegt, Warwick.
0: Ja.
1: Dionne Warwick.
0: Warwick.
1: Met het nummer Starlight. Ik heb het uit moeten zoeken. Het schijnt een liefdadigheidssingle te zijn geweest.
0: Oh.
1: De opbrengst is volledig gegaan naar het Starlight Children's Foundation.
0: Okay.
1: Voor zieke kinderen en hun familie. Om die op allerlei manieren te ondersteunen.
0: Oh, mooi.
1: Ik ken Dionne Warwick niet persoonlijk natuurlijk. Zou het zijn. Maar ik weet wel dat zij een grote voorliefde heeft voor het goede doel. En dat ze er altijd wel ernstig mee begaan is. Dus ik kan me voorstellen, dit soort mooie initiatieven.
0: Ja, zeker.
1: Dat ze daar haar bijdrage aan geleverd heeft. Het schijnt een co-productie te zijn. Ik weet niet of hem ook kan horen. Want ik ken het nummer verder helemaal niet. Billy Davis Jr. Ik heb de naam genoteerd. Geen idee wie het is. Maar om even aan te geven, het is niet alleen van Dionne Warwick.
0: Okay.
1: Maar we gaan er gewoon naar luisteren. Dionne Warwick met Starlight. MUZIEK

0: Ja, lieve luisteraars, we hebben deze twee uurtjes alles met sterren gehad. Lucky stars, vallende sterren, sterrenstof, starlight. En ook hebben we geleerd dat een vallende ster geen ster is, maar een meteoor. Maar ja, laten we nou heel eerlijk zijn. Hè? Als ik zeg, kijk Ralf, een stuk ruimtepuin. Ja, klinkt toch niet zo charmant natuurlijk als anders. Hè? En mocht je vanavond nog eventjes naar buiten kijken en geen ster zien, geen paniek, dan is het gewoon bewolkt. Want sterren, die zijn er altijd. En zie je er eentje en die valt, nou, dan mag je nog steeds die wens doen en wie weet komt die uit. Wij waren vandaag weer heerlijk compleet met onze stralende ster Ralf, die weer terug op zijn vertrouwde plekje zat. Ook volgende week, dan zijn we er weer met een nieuw thema, nieuwe muziek en een hoop informatie waar niemand om gevraagd heeft. Maak er een mooie dag van en heel graag tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het uur.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor Tea for Two. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, daarbij vandaag technisch ondersteund door Anton Lonen. Deze week hebben we geen rode draad, maar een thema. En dat thema is dansen. Ik programmeerde twee dubbelnummers en alle muziek die u vandaag hoort gaat dus over dansen. Wij wensen u ook vandaag weer veel luister en misschien zelfs dansplezier. MUZIEK

Dit was ABBA met hun grote hit Dancing Queen. Afkomstig van hun in 1976 uitgebrachte vierde studioalbum Arrival. Het nummer kwam ook uit als single en stond destijds 14 weken in de Nederlandse top 40. U weet waarschijnlijk wel dat ABBA in 1974 met het nummer Waterloo het Eurovisie Songfestival in Brighton won. De bandleden trouwden met elkaar en oogsten wereldwijd veel succes. Toen zij in 1982, na 10 jaar samenwerking, een pauze inlasten, bleek dit het einde van de groep. Wel zouden ze later nog bij elkaar komen en in 2021 kwam van hen nog het prachtige album Voyage uit. Je zou denken dat dansles anno 2026 een achterhaald iets zou zijn. Niets is echter minder waar. Ook nu floreren dansscholen nog goed. Het is daarbij wel zo dat er meer belangstelling is voor moderne dansen dan voor de standaard dansen als quickstep en foxtrot. U kunt nu gaan luisteren naar een nummer van Chris de Burgh, de Brits-Ierse singer-songwriter en instrumentalist die in 1948 werd geboren als Christopher John Davison. U hoort hem met een hit uit 1986 met de titel Lady in Red, waarin u hoort Dancing with Me.

U hoorde Bette Midler met het nummer Do You Wanna Dance? Dat werd geschreven door de zanger Bobby Freeman, die het in 1958 al op de plaat zette. Bette werd in 1945 op Hawaii geboren, waar ze na de high school drama studeerde aan de universiteit. Ze begon haar zangcarrière in homo-badhuizen in New York, waar ze onder andere Barry Manilow leerde kennen. Hij produceerde haar eerste album, The Divine Miss M, dat nog steeds de moeite van het beluisteren waard is. Met haar sprankelende persoonlijkheid groeide Bette uit tot een zeer gewaardeerd zangeres, actrice, activiste en comedienne die vaak in de prijzen viel. Ze is getrouwd en heeft 1 dochter. Onlangs kreeg ik een berichtje van een bevriend koppel dat op bezoek was in Ierland, het geboorteland van een van hen. Er zat ook een foto bij van het graf van Dolores Keane, een zeer bekende Ierse zangeres die ook het prachtige nummer zong wat wij dadelijk voor u gaan draaien. Dat bracht mij op het idee een playlist samen te stellen met als thema dansen. Daarom kunt u nu luisteren naar Dolores Keane met het nummer, en dan moet ik even op mijn lijst kijken, Tonight As We Dance.

Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tearoom Tango. Toen ik jou de roze tearoom langzaam binnenschreden zag. Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la. Dat moet vroeger iets geweest zijn van.

En terwijl je stil stond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd en wat

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Dat ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere tearoom lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.

0: kijkt je weer gedwee en je fluistert, jongen, haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen.
1: Ja, dit was Wim Sonneveld, de oude. Hij was nog niet helemaal klaar. Hij zei nog, ik ben belazerd. Het was Wim Sonneveld met zijn Tea Room Tango, die bekend werd met de subtitel Je hebt me belazerd. De tekst van dit lied is van Michel van der Plas en de muziek van Harry Bannink. Het werd voor het eerst door Sonneveld gezongen in zijn theatershow, maar kwam ook uit op een LP en later op CD. Sonneveld is inmiddels wel in de vergetelheid geraakt, want hij overleed in 1974 op 56-jarige leeftijd. Dan heb ik als volgende een nummer gekozen van de Britse popgroep Guys and Dolls. In 1975 hadden zij hun eerste hitsingle met het nummer There's a Whole Lot of Loving, gebaseerd op de muziek bij een koekjesreclame. Een jaar later hadden zij veel succes met hun cover van het nummer You Don't Have to Say You Love Me. Ze werden heel populair en waren actief van 1974 tot 1985. In die periode scoorden zij tallen internationale hits. U hoort hen nu met het nummer Don't Dance Alone. Nee, ik kijk even naar de andere kant. En Anton meldde het zojuist al, want er schijnt een flinke kras op de cd te zitten. Hoeft geen rol te spelen, maar ja, soms wel. En zo gaat het ook vandaag. Heb jij inmiddels de volgende in de speler zitten, Anton? Dat is van Sting, When We Dance. Ik wacht even tot jij zover bent. En dan, ja, dan moeten we gewoon maar even dat nummer van Guys and Dolls overslaan. Het is niet anders. Misschien kan het er voor de herhaling nog ingezet worden. Dat zien we vanzelf.
2: Momentje.
1: Ja, één ogenblikje nog. En dat is van de CD het nummer 1. Dus hij is snel aan te zetten, denk ik. Ja? Ik hoor nog niks. Soms gaat het goed en soms gaat het echt helemaal fout. Deze doet het ook niet. Nou, dat is toch wel een heel raar probleem. Als we dan overgaan, Anton, is mijn voorstel naar nummer 8 van de playlist. En dat is van de CD die ik heb uitgezocht. Het vijfde nummer. Dus dat is de Gold on Silver Slagerparade. En daarvan had ik geprogrammeerd nummer 5. Ik hoop niet dat de apparatuur ons helemaal in de steek laat. Want ja, dan houdt het hier op. Hè? Maar we doen nog een poging. We doen ons uiterste best. En hopelijk gaat deze CD wel aan. En dat gaan we nu

Ja, ik wilde het even afkondigen, want net liep het een en ander niet zo heel goed. Dit nummer, Tanzen mit mir in den Morgen, werd gezongen door de in 1996 overleden schlagerzanger Gerhard Wendland. Hij studeerde aanvankelijk rechten en wilde advocaat worden. Maar door de dirigent en componist Frans Grote werd hij overgehaald de muziek in te gaan. Hij ging in Berlijn zang studeren, allereerst eigenlijk om operazanger te worden, maar kwam uiteindelijk in de lichte muziek terecht en was daarin bijzonder succesvol. En daarom draaiden wij een nummer waarmee hij vanaf 1962 ruim een jaar lang in de Nederlandse single top 40 stond. Anton? Ja.

Het zullen vooral de ouderen onder u zijn die zich deze artiest herinneren. Het was de Britse zanger Engelbert Humperdinck met het nummer The Last Waltz. Deze in Madras als Arnold Dorsey geboren zanger vierde in mei zijn 90ste verjaardag. Hij was in de jaren 60 en 70 heel succesvol en vertegenwoordigde in 2012 op 76-jarige leeftijd het Verenigd Koninkrijk nog tijdens het Eurovisie Songfestival met het nummer Love Will Set You Free. Dat nummer viel niet echt in de smaak, want hij eindigde op de 25ste voorlaatste plaats. Dan gaan we verder met ons eerste dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst Charles Aznavour met de Engelse versie van het nummer dat in het Frans uitkwam als Le plaisir démodé en dat was in 1973. De Engelse versie kreeg als titel The Old Fashioned Way en ook met deze versie had hij wereldwijd veel succes. Na Aznavour hoort u de Nederlandse versie van Gerard Cox, die vorig jaar op 85-jarige leeftijd overleed. De Nederlandse versie heet Dans op die oude manier.

Ja, en tot zover Gerard Cox. De Zeeuwse poprockband Bluff werd opgericht in 1992. In het begin zongen ze vooral covers van bekende nummers. Hun allereerste album, Naakt onder de hemel, brachten zij in 1995 in eigen beheer uit. Grote bekendheid kregen zij in 1998 met hun single Liefs uit Londen, waarmee ze ook in de top 40 terechtkwamen. Ze brachten talloze singles en albums uit en vielen maar liefst 20 keer in de prijzen. In ons programma Met Dansen als thema koos ik van hen het nummer Dansen aan Zee.

Dit was de in Utrecht geboren, maar vooral in Frankrijk zeer bekend geworden zanger Dave. Met het nummer Danser Maintenant, waarmee hij in 1975 een grote hit had. Het was een bewerking van de Moonlight Serenade van Glenn Miller. Dave woont al sinds 1965 in Frankrijk en bouwde daar een carrière op als zanger en tv-presentator. In 2015 werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij is al inmiddels 82 jaar en al 55 jaar samen met zijn partner Patrick. Veel bekende artiesten in Nederland zijn afkomstig uit Volendam. Zo ook de zangeres Maribel, die in 1960 werd geboren als Maria

Litwina Kwakman. In 1984 zong ze voor Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival het nummer Ik hou van jou, waarmee ze samen met Duitsland op de 13e plaats eindigde. Bij ons hoort u haar nu met het nummer Allez danser.

Ja, het is nog steeds een heel leuk nummer. Ik vond dat in een programma met als thema dansen dit nummer niet mocht ontbreken. U hoorde de in 1977 in Wageningen opgerichte groep Toontje Lager met het nummer Stiekem Gedanst, waarmee ze in 1983 8 weken in de single top 40 stonden. Ze scoorden in die tijd meerdere hits, maar toch besloten ze er in 1985 mee te stoppen, omdat de frontman Bert Hermelink ging optreden als cabaretier. Sinds 2019 treedt Erik Meijsen weer op met een nieuwe bezetting van Toontje Lager. Als volgende staat het Amerikaanse duo The Carpenters op mijn lijst. Broer en zus Richard en Karen Carpenter hadden heel veel succes met hun goed in het gehoor liggende nummers, waarmee ze niet alleen in hun thuisland Amerika, maar ook ver daarbuiten vaak in de hitlijsten terechtkwamen. Aan dit succes kwam geheel onverwacht een einde toen Karen in 1983 op 32-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van anorexia. U hoort de Carpenters nu met het nummer Touch Me When We're Dancing.

Dit was Martha Reeves samen met de Vandellas met hun succesnummer Dancing in the Street dat zij in 1964 op de plaats zetten. Al in 1953 vormden drie tienermeisjes een zanggroep waarbij Martha Reeves zich later aansloot. Ze waren samen actief in de muziekindustrie van 1957 tot 1972 en scoorden in die periode menige hit. Het nummer dat wij zojuist van hen draaiden stond in 1969 ook in de Nederlandse top 40. Wist u dat Cliff Richard deze maand 86 wordt? Deze Britse artiest, die in 1940 werd geboren als Harry Roger Webb, groeide in de jaren 60 en 70 uit tot een internationaal gewaardeerde artiest, wiens naam in de loop der jaren regelmatig in de hitlijsten te vinden was. Hij ging steeds mee met zijn tijd, liet in zijn eigen wijngaarden wijn maken en bracht parfums op de markt met namen van bekende hits zoals Miss You Night, Summer Holiday en Devil Woman. Het nu volgende nummer van hem vond ik op een album uit 2003. Het heeft echt de rock'n'roll sound en werd al in 1963 voor het eerst door hem op de plaat gezet. Het nummer heet Dancing Shoes.

Dit waren de Mama's en de Papa's, de Amerikaanse popgroep met het uitnodigende lied Do You Wanna Dance? Dit nummer werd in 1958 geschreven door de toen 17-jarige Bobby Freeman. Het werd als rock'n'roll single uitgebracht en leverde Bobby vervolgens zijn eerste platencontract op. Het nummer is tot op de dag van vandaag populair en werd door zeker 40 artiesten gecoverd. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons tweede dubbelnummer van vandaag. Het is Save the Last Dance for Me, dat in 1960 voor het eerst op de plaat werd gezet door The Drifters. Wij draaien eerst deze originele versie en daarna hoort u hoe de Franse versie Garde-moi ta dernière danse van Dalida klinkt.

tot zover twee keer het nummer Bewaar je laatste dans voor mij. Als volgende staat ABBA nog eens op mijn lijst. Wij openden vandaag ons programma met het nummer Dancing Queen. Deze groep bouwde na het winnen van het Eurovisie Songfestival van 1972 een fantastische carrière op, waaraan 10 jaar later abrupt een einde kwam. In die 10 jaar werden er van hen maar liefst 370 miljoen platen verkocht. U hoort hen nu met het nummer wat ook dance in de titel heeft. Het heet namelijk Dance While the Music Still Goes On. Oh.

Herkende u de stem van deze zanger? Het was Claude François met het nummer Danse ma vie. Deze zanger was in zijn thuisland zo bijzonder populair dat hij liefdevol Clo-Clo werd genoemd. Hij werd slechts 39 jaar oud. En dat kwam doordat hij in 1978 geëlektrocuteerd werd toen hij, staande in een gevuld bad, een lamp naast het bad recht wilde hangen. Dat is ook een manier om aan je einde te komen, hè? Vreselijk. Dan is het nu de beurt aan Willeke Alberti, die je beslist de grande dame van het Nederlandstalige lied mag noemen. Na een carrière van ruim 60 jaar nam ze in juli 2022 met een laatste concert in Amsterdam afscheid van haar publiek. Ze komt in ons programma met enige regelmaat wel voorbij. Zo ook vandaag, want ik vond van haar het nu volgende nummer met de titel Laat ons dansen.

Dit is de tango van het blote kontje.

van zand. Zo is de trend, we halen alles naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen. Want we zijn de stof ontstegen. Met de blote piemel op de waterfiets. Dit is de tango van het blote kontje. Alweer een doorbraak met een positief geluid. Hier is geen sprake van een borstrok of een bontje. Ze zeggen uit is goed voor u, dus alles uit.

en Hans Worsten en diverse damesborsten. Kijken je met grote roze ogen aan.

weet je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op dat billen op elkander lijken. Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Zo van, waarom komt hier nou nooit eens iemand aan? Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belege billen en ook hele blitsen. En chagrijnige mensen hebben van die spitsen. Maar tante Stien en tante Nel en tante Nora, die hebben van die grote dozen van Pandora. En ik zag een treurig dametje helemaal alleen. Toen dacht ik bij mezelf, verhip, die heeft er geen.

Hij zoekt zichzelf en stapt per douche uit zijn peignoir. Zij draagt haar eigen borstjes, hij zijn eigen pensje. Waar eerst een dassie zat, zit nu een plukkie haar. We hebben afgerekend.

Tja, het blijft een schitterend nummer, deze tango van het blote kontje. Op onnavolgbare wijze vertolkt door Toon Hermans. Het is uit 1980 en werd door Toon zelf geschreven. En u moet toegeven, het is eigenlijk altijd nog wel actueel. Als geen ander was hij in staat zeer uiteenlopende liedteksten te schrijven en te zingen. Vaak waren het grappige nummers en soms waren het liedjes met een boodschap. Sommige nummers waren ronduit romantisch. Denkt u maar eens aan het nummer Liefste, met daarin de prachtige zin. Maar ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij de liefste vond. Het nu volgende nummer wordt gezongen door Annie Schilder. De uit Volendam afkomstige zangeres, die van 1976 tot 1984 samen met Jan Keizer het gezicht was van de groep BZN. Doe ik iets verkeerd, ja, Anton? Nee, ik dacht dat ik me vergiste. De eerste single die Annie met de groep maakte was destijds het nummer Mon Amour. En dat was ook meteen een hit. Een lange rij van top 10 hits zou volgen, maar in 1984 verliet Annie de band omdat ze meer tijd voor haar gezin wilde hebben. Ook solo deed ze het later goed. Van een soloalbum uit 1988 hoort u haar nu met het nummer Let's Dance.

wel. Ja, ik ben opeens mijn tekst kwijt, maar we gaan gewoon een beetje improviseren. U hoorde Eva Cassidy, de zangeres die in 1996 op 33-jarige leeftijd overleed, met het prachtige nummer The Tennessee Waltz. Zij werd pas bekend na haar vroegtijdig overlijden, doordat een opname van Over the Rainbow terecht was gekomen bij de BBC Radio, die het vervolgens zo prachtig vond dat ze het op de plaats zetten. Het werd een enorme hit, maar Eva zelf heeft daar helaas niets meer van kunnen meemaken. Dan staan als volgende op de lijst de gebroeders Bellamy. Zij waren in hun eigen land Amerika al bijzonder bekend waar het gaat om de country muziek, maar in het buitenland wist men eigenlijk toentertijd nog maar heel weinig van hen. Dat veranderde toen zij op zeker moment een nummer op de plaats zetten. En dat nummer heette, ik heb mijn tekst weer terug. En dat nummer heette, ik moet even kijken, If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Ook zetten zij een song op de plaat die gaat over dansen. En dat nummer heet Dancing Cowboys.

met het nummer Lady Dance, afkomstig van haar in 1989 uitgebrachte album Lady of Time. Vicky, die met haar fraaie stem en zachte vrouwelijke uitstraling een geliefd artieste was, overleed in 1991 op 50-jarige leeftijd. Haar dochter Sam Brown, die haar moeder verloor toen ze 27 was, trad later in haar voetsporen. De muziek van Jim Reeves leerde ik kennen door een van mijn oudere broers, die het op zijn beurt ontdekte toen hij eind jaren 60 in het buitenland was gestationeerd met het vliegdekschip de Karel Doorman. De vader van Jim Reeves overleed toen Jim pas een jaar oud was. Ondanks zijn grote liefde voor muziek begon hij eerst een carrière als honkballer. Daar kwam in 1947 vroegtijdig een einde aan door een enkel blessure. Daarna kreeg hij al snel enige bekendheid als zanger en in 1955 kreeg hij zijn eerste platencontract bij RCA. Hij kwam in 1964 bij een vliegtuigcrash om het leven en werd slechts 40 jaar. Hier is voor u Jim Reeves met Waltzing on Top of the World.

U hoorde de Canadese zangeres Anne Murray met het nummer Could I Have This Dance? Anne groeide op als enig meisje in een gezin met 6 kinderen. Ze werd opgeleid tot sportlerares, maar koos uiteindelijk voor een carrière in de muziek. Ze werd bekend om haar fraaie altstem en haar brede repertoire. In tegenstelling tot veel andere bekend geworden Canadese sterren, bleef ze altijd lekker gewoon in Canada wonen. Met ruim 55 miljoen verkochte platen is ze een van de best verkopende Canadese sterren uit de geschiedenis. Ze is inmiddels 81 jaar en leidt een rustig bestaan in Toronto.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Het is 2 uur, maar leuke dingen gaan altijd snel. Dit was T42, met bijzonder veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En dank vandaag aan Anton Lonen voor het verzorgen van de techniek. Dit programma wordt bij Rozo Radio herhaald zondagmiddag van 2 tot 4. En vervolgens is het op maandagavond van 7 tot 9 te beluisteren bij de ORTS. Live zijn we er natuurlijk weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Heel graag, tot dan!

0: WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen JA21 en PRO lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het
1: uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: moet u eens even luisteren naar wat onze landbouwkundige u vertellen kan. En dat voor alle kippenhouders van belang is. Zowel voor dengene die een paar kippetjes erop nahoudt, als voor hem die zijn bestaan erin vinden moet. Bij al die mensen is het wachtwoord eieren. De kippen moeten eieren leggen. Hoe verkrijgt men nu veel, zware, lekker smakende eieren? Daarop is maar één antwoord. Poeder de kippen met kalfees ochtendvoer, tok tok. Dat ochtendvoer bevat alles wat voor een kip nodig is. Tok tok houdt de kippen gezond, sterk en levenskrachtig. Het stelt ze in staat tot hoge productie, ook in den winter, als de eieren duur zijn. Tok tok kippen leggen veel, zware en lekker smakende eieren. Na de langdurige proefnemingen waren wij van de beste kwaliteiten van Tok Tok overtuigd. Nu hebben de gebruikers onze overtuiging bevestigd en allen roepen om strijd. Kalfees Tok Tok is het ochtendvoer bij uitnemendheid. De kippen zijn er dol op. De kippenhouder is voortdurend in zijn schik. Wie nooit eieren wilde eten, grijpt met graagte naar een Tok Tok ei. Tok Tok maakt tevreden kippen. Tok Tok maakt tevreden mensen en brengt geld in het laadje. Wilt ge ook van die voordelen genieten? Wel nu, koop dan nog heden Tok Tok. Gij deelt dan reeds morgen in de grote successen die dat prachtige ochtendvoer u verzekert. Heeft u dus goed gehoord? Kalfees Tok Tok is het ochtendvoer bij uitnemendheid. Kalfees Tok Tok, veel eieren in het hok. En luister nu naar het lied dat onze kippen u toezingen.
1: Het was maar een doodgewone kippen, dat is geen malligheidje. Lei onder dwang met tegenzin, zo om de week een eitje. Totdat een vreselijke angst

een ochtendvoer. Ik snap nog niet hoe zoiets bestaat, maar ik werd een eieren automaat. Tok, tok, tok, tok.

onze oude trouwaan, die staat zich te vermaken. Hij zegt, dit voer staat bovenaan en kraait het van de daken. Beweert als ik goed vliegen kon en schudde met zijn flanken. Dan vloog naar Delft om daar Calvé persoonlijk te bedanken. Wel hij zijn vleugels trots ontplooit, kraait heel wij blij voor tien. Ik heb jullie en de baas hier nooit zo vrolijk nog gezien. Ik zweer nu bij Dok Dok,

we toen omhoog. Vanavond ben ik bang en ik mis jouw sterke arm, dat ik je zou missen, heb ik nooit geloofd.

besef nu wat er was tussen een vader en zijn zoon. Plotseling een band verbroken, de waarheid komt nooit meer aan het licht.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag. Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
3: Rosso Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Premier Rob Jette zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jette is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Onderzoeker Gert Oostin heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Morgen worden de resultaten gepresenteerd. Oostin zegt dat de koning het onderzoek bewust onafhankelijk heeft laten uitvoeren zonder tussentijdse bemoeienis. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen om grip te krijgen op migratie. Aanleiding zijn onder meer de grote groepen migranten die deze zomer de Spaanse exclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Europese Commissie werkt aan noodmaatregelen en wil Frontex meer bevoegdheden geven. Onder meer het tijdelijk beperken van asielaanvragen bij een massale toestroom wordt besproken. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De weken die vliegen voorbij en dat betekent dat het weer donderdagavond is en de hoogste tijd voor Listen to the Music met Nout.
1: En Arie natuurlijk, ja. Die draait ook aan de knopjes vanavond en ik heb zojuist alles binnengegooid.
0: Ja, vanaf de gang?
1: Vanaf de gang,
0: kijk
1: zo'n
0: maar,
1: beetje.
0: Kijk maar, wat een bende dat hier is.
1: We hebben een speciaal programma, dus namelijk een van onze medebewoners is onlangs overleden hier, zo Henk. En Henk heeft al zijn cd's nagelaten aan de Rozo. En daar heb ik een programmaatje uit gemaakt. Dus we draaien allemaal plaatjes die van Henk afkomen. En we hoorden eerst Listen to the Music, dat was de tune natuurlijk. En de volgende is Guantanamera van Los Paraguayos.

0: De programma's hoor jij bij Rozo Radio.
1: Ja, ik zei het al. Henk Soeters was een vaste gast hier op donderdagavond. Hij is vorige week begraven, gecremeerd. En hij heeft de cd's achtergelaten voor Rozo Radio. En om toch een beetje aan hem te denken, draaien we vanavond uit zijn collectie. Die hij geschonken heeft aan Rozo. En dit was Buddy Knox, Julio Iglesias, Los Paraguayos. En een beetje toepasselijk, want het is net kermis geweest. Dus we draaien ook eentje van Lisbeth List, Kinderen een kwartje.

0: Ja, dan ook van mij zijde natuurlijk een goede avond. We zijn er weer, donderdagavond. Listen to the music en je hoort de Stand By Me. Een nummer dat door heel veel artiesten is gezongen. En deze keer van The Drifters, daarvoor BZN. En die hadden het over Santo Domingo en It's My Party van Leslie Gore.
1: Het is bijna 8:30, dus de hoogste tijd voor het blokje country. En Henk had ook country cd's erin zitten. En het is van alles wat, dus we gaan snel beginnen. En de eerste is Marianne Weber. Haar country cd, daar kwam een heel leuk singeltje vandaan. Sneeuwwitte vredestuif.

En u kunt nu horen dat het live is, want de cd die zou het moeten doen. En die zal het ook wel doen. Alleen hij kwam er even uit. Het is het eerste nummer, Arie, van de cd van John Denver.

0: Het blokje country van vandaag. Freddy Fender, Wasted Days. De Bellamy Brothers met Dancing Cowboys. Lynn Anderson met Rose Garden. John Denver met Take Me Home, Country Roads. En Marianne Weber met De Sneeuwwitte Vredestuif.
1: Ja, voordat we verder gaan, krijg je dadelijk eerst nog een lekker jingeltje. Waarom ook niet. Je luistert naar de cd's eigenlijk van onze Henk, onze moppetapper. En het was elke week wel dezelfde, maar dat maakt niet uit. We hebben het over Andy Tillman en ook die plaat vond hij heel mooi.

0: Het eerste uur draaiden wij muziek van Henk Soeters. En dit was het laatste plaatje wat ik had uitgezocht. Er zijn nog veel meer cd's, maar die staan allemaal in de kast. En wij hadden een collectie gemaakt. En dat was het eerste uur speciaal voor Henk en zijn familie natuurlijk. Jack Jersey, de Carpenters, de Cats en die Tieleman. En alle cd's staan in de kast hier bij Roze Radio. Dus de collega's die kunnen er ook gebruik van maken. Ik zou zeggen... Veel plezier ermee.
1: Wij gaan gewoon verder met het uurtje wat we normaal altijd op de playlist hebben staan. Alleen nou is het net andersom, want Henk had geen disco. Nee. Tenminste, ik heb het niet gezien.
0: Nee.
1: En ja, daar begonnen we het programma op de donderdagavond altijd mee. Dus ik heb mijn koffie alweer klaarstaan.
0: Ja.
2: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Ja, disco muziek. En ik ben echt verwend. Nou, ik heb er een stuk of 6 gehad, volgens mij. Die OJ's en For the Love of Money. En Local to Acapulco. Geloof ik ook nog van de Four Tops. The Real Thing. You to me are everything. Hè? Swing Your Daddy. Nou, dat zullen we maar niet meer doen. Jim Gillsrap. En we begonnen met een beker koffie.
1: Ja, inderdaad. Het is, wij doen welk. Donderdag ook een plaatje uit het festival verleden, zoals we dat zeggen. Dus een plaatje uit het Songfestival van ver lang geleden, lang terug. Hier is Julio Iglesias en de Gwendoline.
2: Festival verleden.

0: kunt horen dat ze lol in hebben. Fetje Domino met de Jambalaya. We hadden ook nog No Mercy, Where Do You Go, de Rum and Coca-Cola en Santana natuurlijk. En we hebben nog een paar nummertjes tekort, maar die vullen we gewoon zelf even aan. Dat is helemaal geen probleem.
1: Ja, we hebben nog eentje klaargelegd van de mama's en de papa's. Allemaal samen en ze gaan naar Californië.

0: zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optieketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in de winkels en webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Ze dronk van uren koffie. Ik zei, jongens, ze zuur en laaf. Ik moest iets ondernemen, want je wordt vermaakt.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Volgende week woensdag praat het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het kabinet en de vakbonden en werkgevers praten woensdag voor het eerst sinds maanden weer over de toekomst van de sociale zekerheid. Premier Jette en drie ministers ontvangen FNV, CNV, VNO-NCW, MKB, LTO en VCP in het Catshuis. De gesprekken waren stilgelegd vanwege geplande bezuinigingen. Nadat het kabinet dit heeft geschrapt, wordt het overleg hervat. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.